0: Shorty cag namen ze willen ook hebben. Ben on fire, ze willen ook een beetje rook hebben. Ze willen Becky en ze willen dat ik het choke effe. Doe relax, neem een puff, schatje smoke effe. Ik weet je wil het voor me drippen. Ik had niet zo van Ina Mina Mette. Ik voel dus niet op hoes, dat is kansloos. Niet gevoelig voor die groepjes, doet te lang shows. Puff, je weet ik rook chocolade.
1: Ai.
0: Ze willen ook chocolade.
1: Ik wil
0: ook. Je weet ik rook chocolade.
1: Ai.
0: Ze willen ook chocolade.
1: Ik wil ook.
0: Je weet ik rook chocolade.
1: Ai.
0: Ze willen ook chocolade.
1: Ik wil ook.
0: Je weet ik rook chocolade.
1: Ai.
0: Ze willen ook chocolade.
1: Ik wil ook. Ik wil ook. Ik wil ook op de A2 en mijn A3. Ik ben onderweg naar meer papier, plek naar A4. Zometeen lijken, zet je met mijn eigen spullen. Wanneer ik voor je draai, niet over prijzen lullen. Ik ben Robert Rockstead, skip een fuckboy. Sukkel woon nog bij zijn moeder, skip die rotzooi. Ziet dat ik je nieuwe groeten, je zegt toch gooi. Bij mij is meer dan mijn kop mooi, Robin.
0: Off. Je weet ik rook chocolade.
1: Ai.
0: Ze wil ook chocolade.
1: Ik wil ook.
0: Je weet ik rook chocolade.
1: Ai.
0: Ze wil ook chocolade.
1: Ik wil ook.
0: Je weet ik rook chocolade.
1: Ai.
0: Ze wil ook chocolade.
1: Ik wil ook.
0: Je weet ik rook chocolade.
1: Ai.
0: Ze wil ook chocolade.